in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het rolt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

kan het raaszakken. Nieuwe omgeving, ik moet aanpassen. Kali met die retje, laat je raakakken. Deze patta van me gaat je niet passen. Libi die is juice, ik kan niet lachen. Baddy aan mijn zijde wil me graag rachen. Ben geen pussy, ga de aanpakken. Smel mijn go-to samen, voel me net een lasser. We zijn niet gekregen, maar ik sla een klapper. Ze voel me broodjes, voel me net een bakker. Ik wil die koppen, voel me net een kapper. Als je money maakt, gaan die chickies plakken. Speel geen held, want je bent niet dapper. Blijven plussen, ik zoek naar die flappen.

0: be on the beat.
1: Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om een

roet raar hoe die me standaard pijn onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2.000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Yeah.
1: Hey, bro, yeah.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. En daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. De agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen, bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

voor de deur, ik ben gedoucht net. Ik heb je deetjes, je liggen aan parfummetjes en douchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten drukte.

0: doe mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoke, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapotte terug en in een tempo 20 rug verbrast. Niet best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.
1: First person shooter mode, we turning your song to a funeral. To them niggas that say they don't office, you better be talking about working in cubicles. Yeah, them boys had a lot, but I knew the code. A lot of niggas debating my numero. Not the 3, not the 2, I'm the UNO.

0: featuring Lil Kleine. Even te dronken.
1: Funny.
0: Your city, your sound.
2: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media.

Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.

0: Ga ik inbreken dag en nacht weer, dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij dan?
1: Een normaal leven, normaal leven,
0: normaal. Normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de bando, ken geen stop broeder.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man... maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
1: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd.
0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
1: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen.

0: De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
1: It was one of those days that the ref gave it all against us. In the end, it didn't matter. So yeah, I'm happy.
2: What can the England fans look forward to now?
1: Well, just look at them here. Incredible. Unbelievable support.
0: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

ik kan het raaszakken. Nieuwe omgeving, ik moet aanpassen. Kali met die retje, laat je raakakken. Deze patten van me gaat je niet passen. Libby die is juicy, ik kan niet lachen. Baddy aan mijn zijde wil me graag rachen. Ben geen pussy, ga de aanpakken. Smel mijn goal, samen, voel me net te lasser. We zijn niet gekregen, maar engst lang klappen. Ze voel me broodjes, voel me net te bakker. Ik wil die koppen, voel me net te kapper. Als je money maakt, gaan die chickies plakken. Speel geen held, want je bent niet dapper. Blijven plussen, ik zoek naar die flappen.

Yeah. Hey, bro, yeah.

0: be on the beat.
1: Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om

Rood raar die me standaard pijn onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Orientale. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
1: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
0: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
2: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
0: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jacques Chirac.
1: Moscamiel, zomaar in Madrid. Ze hebben poeder in de neus als een visagist. Zeker douche voor een potje als het FIFA is. Al die mannen die verdienen niks, ze liegen bitch. Kan van clubs waar ze die stickers plakken op je telly. Ik zet mijn bitches in een witte merry, shit is heavy. Ik heb een winterbelly, maar hij gaat zomer weg. Al die katten in mijn ossel stuur ik zo weer weg. Want ze kunnen echt niet bij me slapen. Anders willen ze een kleine met een kleine maken. En ik had pijn die dagen, maar waar was jij die dagen? Ik ga niet bijbetalen.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
1: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
0: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 kilometer per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
2: I've just got married, I'm only 6 months in.
3: But if it goes tits up, let's just pretend.
2: Oh, Kylie, clearly.
3: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
2: All of the above.
3: All right, it's a triple.
2: She's terrific.
3: All right, that's fair.
0: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoke, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapotte terug en in een tempo 20 rug verbrast. Die best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.
1: The side that we love, yeah. Phonics, hip-hop.

Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkerslacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak,

Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. Verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: featuring Lil Kleine. Even te dronken.
1: Funny.
0: Your city, your sound.
2: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: hebben, ga ik inbreken dag en nacht weer de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
1: Een normaal leven,
0: normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band, ook ken geen stop broeder. Hoe ik dit nu spit heb ik een paar gemiste oproepen. Noem me Rolly, ik voel me Quasimodo met die klok broeder. Eindstand wil ik KK

Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Scheldestromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snelstromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

voor de deur, ik ben gedoucht net. Ik heb je deetjes, je liggen aan parfummetjes en douchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten drukte.

Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. De komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen 2 rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

ik kan het raarzakken. Nieuwe omgeving, ik moet aanpassen. Kali met die retje, laat je raakakken. Deze patten van me gaat je niet passen. Libby die is juicy, ik kan niet lachen. Baddy aan mijn zijde wil me graag rachen. Ben geen pussy, ga de aanpakken. Smel mijn go-to samen, voel me net een lasser. We zijn niet gekregen, maar ik sla een klapper. Ze voel me broodjes, voel me net een bakker. Ik wil die koppen, voel me net een kapper. Als je money maakt, gaan die chickies plakken. Speel geen held, want je bent niet dapper. Blijf een plus.

0: Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De Belgische politie heeft 6 minderjarigen opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval op hun school in Hasselt. Ze bedreigden ook directieleden van de school, dat zegt het Belgische Openbaar Ministerie.
1: In een groep op TikTok zouden er bedreigingen worden geuit met onder andere brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Er werd ook gerefereerd naar schoolshootings en andere extremistische groeperingen in diezelfde groep. Op basis daarvan heeft Parket Limburg beslist om zo snel mogelijk die leden, die op dat moment nog anoniem waren, te identificeren.
0: Ja, die verdachten die verscholen zich dus achter anonieme accounts en met hulp van internetproviders kon worden uitgezocht wie erachter zaten. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe huizen voor ouderen, namelijk 420 miljoen euro extra. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan woningen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Den Bosch stond gisteravond een bijzondere bokser in de ring. Het was de burgemeester Alsema van Gils en Rijen. Het was zijn eerste officiële wedstrijd en hij deelde rake klappen uit. Alsema is een fanatieke sporter en deelde op Insta al eerder beelden van dat boksen. De wedstrijd eindigde trouwens onbeslist, maar toch ging het publiek uit zijn dak. En de Belgische Voetbalbond vecht de beslissing van de FIFA aan rond de Amerikaanse speler Balogun. Hij kreeg een rode kaart, maar de Wereldvoetbalbond draaide de schorsing terug. Zo kan hij waarschijnlijk toch spelen tegen België aankomende nacht. Waarschijnlijk komt dat door een belletje tussen FIFA-baas Infantino en president Trump. Dat maakt veel los, zegt deze Vlaamse verslaggever.
2: Die terugroeping van die schorsing is op zijn zachtst gezegd erg bizar en veroorzaakt commotie. De hele voetbalwereld op de Amerikaanse na noemt het vals spelen en een schande. En het helpt ook niet dat het vermoeden van corruptie en politieke inmenging weg te krijgen is als natuurlijk Amerikaans president Donald Trump de FIFA via sociale media bedankt voor het brengen van gerechtigheid.
0: Ja, om 2 uur vannacht begint de wedstrijd tussen de VS en België. Het weer, wolken in het noorden bij 21 graden. In het zuiden veel zon vandaag en daar wordt het tussen de 25 en 30 graden.

mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoke, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapotte terug en in het tempo 20 rug verbrast. Die best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.

0: Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De verhoren van de coronacommissie zijn ook vandaag weer bezig. Het blijkt dat er te lang is gewacht met het regelen van grote coronavaccinatielocaties. Dat zegt Jaap van Delden. Hij was bij het RIVM verantwoordelijk voor de vaccinatiecampagne. Het idee was eerst om de prikken te laten zetten via huisartsen, omdat het voor heel veel mensen een vertrouwde plek was.
1: Wat niet goed genoeg is geweest, is dat we niet ook tijdig hebben nagedacht. Wat als dit nou eens niet zou lukken? Wat doen we dan? Wat is ons plan B? En dat plan B is niet voorbereid. En dat heeft gemaakt dat we heel erg laat alsnog een enorme draai hebben moeten maken naar niet starten met het hele fijnmazige via de huisartsen, maar naar heel grootschalig via de GGD.
0: Ja, dat ging vervolgens wel goed, omdat de GGD inmiddels al veel ervaring had met het inrichten van grote locaties. Dat hadden ze bijvoorbeeld met de teststraten gedaan. Tot nu toe zijn er zeker 11 doden gevallen na de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De aanval was op een appartementencomplex en winkels. Andersom zou Oekraïne ook doelen in Rusland hebben aangevallen. Verder zijn er de laatste tijd steeds meer aanvallen op de door Rusland bezette Krim, zegt deze journalist in Oekraïne.
2: Eigenlijk is de Krim gewoon een soort van lam gelegd. Krimbewoners die kunnen geen benzine meer krijgen. Er is nu elektriciteitsuitval. Wat dat betreft zijn de rollen omgedraaid en valt Oekraïne toch ook op langere afstand aan. Hè? Moskou, Petersburg hebben we de afgelopen dagen gezien. Maar Poetin geeft eigenlijk nog steeds geen Krim.
0: Woensdag ontmoeten Zelensky en president Trump elkaar weer in Turkije om het te hebben over een einde aan de oorlog. En wie even wil lachen, moet De Kleine Comedie bellen. Dat Amsterdamse theater komt met een telefoonnummer voor een gratis mop. Op de eerste dag is het telefoonnummer al ruim 1000 keer gebeld. En als je belt, dan klinkt het ongeveer zo.
3: Er komt een nudist bij de dokter. Zegt de dokter, kleed u zich eerst maar even aan.
0: Ja, De Kleine Comedie is deze zomer dicht en daarom komt het met een gratis telefoonnummer. De moppen zijn ingesproken door verschillende cabaretiers, zoals Joep van het Hek en Sarah Kroos. Het weer, wolken in het noorden bij 21 graden. In het zuiden veel zon vandaag. Daar wordt het tussen de 25 en 30 graden.

0: Radix.
1: Izzy SB featuring Lil Kleine. Even te dronken.
0: Funny.
1: Your city, your sound.
2: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een zochtende een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Jacques Chirac.
1: Moscamiel, Suma in Madrid. Ze hebben poeder in de neus als een visagist. Zeker douche voor een potje als het FIFA is. Al die mannen die verdienen niks, ze liegen bitch. Ka van clubs waar ze die stickers plakken op je telly. Ik zet mijn bitches in een witte merrie, shit is heavy. Ik heb een winterbelly, maar hij gaat zomer weg. Al die katten in mijn ossel stuur ik zo weer weg. Want ze kunnen echt niet bij me slapen. Anders willen ze een kleine met een kleine maken. En ik had pijn die dagen, maar waar was jij die dagen?

0: Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De politieke tak van Hamas gaat ermee stoppen. Dat zeggen ze tegen een groot persbureau. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek van Hamas wordt de weg vrijgemaakt voor andere mensen in het bestuur. Dat moeten experts worden die objectief moeten gaan kijken naar wat er nodig is daar. Koning Willem-Alexander weet waar hij volgend jaar Koningsdag gaat vieren. Hij heeft gekozen voor Lelystad. Hij laat ook alvast weten dat hij zijn gezin en andere familieleden meeneemt. En koning Willem-Alexander wordt volgend jaar 60. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt voor verwaarlozing en mishandeling bij een kinderopvang. Bij een inval vond de politie tientallen kinderen die aan handen en voeten vastgebonden waren. En sommigen waren ook gewond. De crash had volgens de politie veel te veel kinderen aangenomen. De politie heeft meerdere mensen opgepakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
1: Van verzorgers die actief de slechte behandeling uitvoerden, of de mishandeling, laten we het zo simpelweg noemen, de beveiliging die het toeliet, administratieve medewerkers die niks melden, tot aan de leiding die het volgens de politie allemaal toestond om in geld te verdienen. En die ook helemaal geen licentie hadden om een crash te runnen. Dus het ging echt in alle opzichten fout bij deze crash.
0: En eerder vanmiddag zijn de renners in de Tour de France opgestapt voor de derde etappe. Een rit van ruim 195 kilometer is het van Spanje door de Pyreneeën naar Zuid-Frankrijk. Daar zijn veel bosbranden op dit moment. En toch ging de rit wel door met wat aanpassingen, zegt deze wieleranalist.
2: De Tour gaat eigenlijk altijd door, hè? Dat kennen we ondertussen wel van de organisatie. Ze vinden altijd wel een weg. Voorlopig dezelfde weg, maar dan wel zonder publiek in Frankrijk. Het eerste deel in Spanje. Gaan we weg van de kust, weg van de branden, zo lijkt het. Maar inderdaad, ja, in de Pyrenee-Orientaal, daar woeden de branden in Frankrijk. En op zo'n 80 kilometer van de huidige branden wordt er dan vandaag gefinished.
0: En hoewel er dus is gezegd dat er geen publiek welkom is, zijn er in de laatste 40 kilometer al wel wat wielerfans gespot. Het weer, wolken in het noorden bij 21 graden. In het zuiden veel zon vandaag en daar wordt het tussen de 25 en 30 graden.

0: hip hop.
1: Trophy on the beat.
2: Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om.

Rood raar hoe die me standaard pijn onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Ik moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

0: Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Verboden drugs als 2-MMC, kalmeringsmiddelen of namaakmedicijnen zijn nog steeds te krijgen op Nederlandse sites. Dat ontdekte onder meer onderzoeksjournalisten van Investico. De NVWA en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd haalden dit voorjaar nog tientallen sites offline, maar zeker 8 kwamen gewoon weer terug. Het is namelijk best makkelijk om een site weer op te zetten, legde deze journalist uit.
1: De NVWA en IGJ die hebben eigenlijk met name gehandhaafd door bijvoorbeeld hosting providers of andere online dienstverleners aan te schrijven. Hey, jullie hosten dit. Dit mag niet. Dit moet offline. Alleen op het moment dat zo'n site offline gaat, dan kunnen die bedrijfseigenaren kunnen denken, nou ja, wij beginnen gewoon opnieuw, maar dat doen we dan bijvoorbeeld via een hosting provider in het buitenland of via een buitenlandse domeinextensie.
0: De NVWA zegt waar het kan contact op te nemen met buitenlandse autoriteiten over deze sites. Brommobielen, zoals de Biro, rijden nog vaak op het fietspad, terwijl dat niet mag. Die mini-auto's moeten namelijk gewoon op de rijbaan. De provincie Noord-Holland heeft een brief naar de minister gestuurd en wil maatregelen.
2: Er moet meer campagne komen. We zijn met de politie over handhaving aan het praten. Dus er moet gewoon heel veel gebeuren om het veilig op de weg te krijgen.
3: Ja, het is dus nu niet veilig.
2: Het is heel erg onduidelijk en onduidelijkheid brengt ook onveiligheid met zich mee.
0: Nu rijdt bijna 20% van de brommobielbestuurders regelmatig op het fietspad. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond een bekeuring geven, want hij fietste zonder licht. En toen hij geen idee kon laten zien, besloot de agent hem te fouilleren en in zijn nektasje werd toen een vuurwapen gevonden. En het belooft een spannende wedstrijd te worden. Vanavond treffen Portugal en Spanje elkaar in de 8e finales op het WK. Commentator Suze van Kleef kan niet wachten.
4: De absolute kraker van deze 8e finales. Spanje dat een goede, gecontroleerde indruk maakt dit toernooi. 4 wedstrijden, 1 gelijkspel en 3 overwinningen. 8 goals voor, 0 tegen. Tegen Portugal dat stroef draait. Stroever dan je hoopt als je kijkt naar de geweldige spelers die ze tot hun beschikking hebben. Het belooft een hele mooie clash te worden tussen deze 2 buurlanden.
0: De wedstrijd tussen Portugal en Spanje begint vanavond om 9 uur. Het weer, wolken in het noorden bij 21 graden. In het zuiden veel zon en daar is het tussen de 25 en 30 graden.

0: mag geen bereiken dag en nacht weer de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
1: Een normaal leven, normaal leven.
0: Moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
2: Show me on the beat.
3: Hi, my name is, ik weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band, ook kent geen stop broeder. Hoe

0: Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Het bedrijf dat DigiD in handen heeft, Solvinity heet dat, heeft gezegd dat de Nederlandse overheid het bedrijf mag overnemen. Maar de overheid wilde dat niet. Dat zeiden de advocaten van Solvinity vandaag in de rechtbank. Het bedrijf spande een rechtszaak aan omdat de verkoop aan een Amerikaans bedrijf werd tegengehouden door de overheid. Verslaggever Lisa Schallenberg.
1: Volgens Solvinity heeft de staatssecretaris zich laten meeslepen door commotie in de media en heeft ze daarom de overname verboden. Want de gegevens zouden juist veilig zijn bij het Amerikaanse bedrijf Kyndryl, zei Solvinity. En met extra maatregelen zou de overname nog veiliger gemaakt kunnen worden. Maar de staatssecretaris zegt dat er juist grondig onderzoek is gedaan en dat het risico te groot was dat de VS toegang zou krijgen tot hele gevoelige gegevens.
0: De vaccinatiecampagne tegen corona kwam in Nederland laat op gang omdat er geen plan B was. Dat zei Jaap van Delden van het RIVM bij de coronaverhoren vandaag. Er moest een alternatief worden bedacht. Toen bleek dat vaccinaties niet bij de huisarts konden worden gegeven, want er waren grote vriezers nodig om ze te bewaren. En dat was niet het enige obstakel, zegt verslaggever Lars Geerts.
2: En het feit dat ze per 1000 in een flacon zaten zo'n beetje, maakte dat het onmogelijk om dat via de huisarts te doen. En niemand had nog een scenario bedacht hoe je dat dan wel zou moeten doen. Gelukkig, zei Van Delden, had de GGD iets bedacht, namelijk de teststraten. En konden ze die teststraten vrij snel ombouwen tot vaccinatiestraten. Maar ja, het heeft wel tijd gekost.
0: Een slim idee van twee mannen uit Enschede, namelijk een fietsenrek waarmee je tegelijkertijd een e-bike kunt opladen en op slot kunt zetten. Vanaf vandaag staat het slimme fietsenrek op de Universiteit Twente. Dat is ook nog eens geschikt voor bijna elke soort e-bike. En in Amerika, Engeland en Australië doen ze het al jaren, maar nu was het ook voor het eerst in Nederland een buggy run. Ouders met jonge kinderen konden rennen achter de kinderwagen met hun kind erin. Dat was een parcours van 3, 5 en 10 kilometer.
3: Je moet vooruit gaan denken, je moet meer meenemen, dus het is niet meer hardloopschoenen aan en gaan. Maar het is nu klein in de kar, zet de kar uit de schuur trekken en dan hopen dat je alles bij je hebt en dat zij vrolijk blijft.
4: 2, 1, start jongens, bij een buggy run.
0: Ja, volgens de organisatie zorgt zo'n buggy run ervoor dat jonge ouders elkaar kunnen ontmoeten. Het is dus goed tegen sociale isolatie. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Bij 20 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Er staat wel een stevige westenwind en morgen is het een beetje hetzelfde als vandaag.

gedoucht, net ik heb je deutje. Als je lichaam en parfumetjes en douchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet. Je moet zoeken, ik breng iets aan mijn moeder. Ze gaat Zanzibar met zusjes, leef met ander soorten drukte.

kan het raaszakken. Nieuwe omgeving, ik moet aanpassen. Kali met die retje, laat je raakakken. Deze patta van me gaat je niet passen. Libby die is juzu, ik kan niet lachen. Baddy aan mijn zijde wil me graag rachen. Ben geen pussy, ga de aanpakken. Smel mijn goal te samen, voel me net een lasser. We zijn niet gekregen, maar eng slaan klapper. Ze voel me broodjes, voel me net een bakker. Ik wil die koppen, voel me net een kapper. Als je money maakt, gaan die chickies plakken. Speel geen held, want je bent niet dapper. Blijven plussen, ik zoek naar die flappen.

0: Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. President Trump geeft toe dat hij FIFA-voorzitter Infantino heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse spits Bella Goon. Volgens Trump was de kaart onterecht.
1: I asked for a review because I didn't think it was a foul. And you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. Just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do, but I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision because number one, it wasn't a foul.
0: De FIFA heeft de schorsing nu uitgesteld, waardoor Bella Goon vannacht toch kan spelen tegen België. De beslissing zorgt voor veel ophef in de voetbalwereld. Een man die voor 2 ton aan sneakers achterover heeft gedrukt is veroordeeld tot 160 uur taakstraf. Ook heeft hij een voorwaardelijke celstraf gekregen. Hij had een vrachtwagenchauffeur wijsgemaakt dat ze een vrouw in nood zouden helpen verhuizen. Maar hij liet de vrachtwagen naar een sneakerbedrijf in Veldhoven rijden. En daar dachten de medewerkers dat het ging om het gebruikelijke pakketbedrijf. Ze hebben 12 pallets met sneakers ingeladen en die schoenen zijn nooit teruggevonden. De eigenaar van een windenergiepark in Zeewolde gaat zijn buren een handje helpen. Want vlakbij de windturbines zitten grote transportbedrijven die graag willen overstappen op elektrische vrachtwagens. Maar een plek om op te laden is er nog niet door het overvolle stroomnet.
2: Al die bedrijven staan allemaal op de wachtlijst voor een grotere netinpassing. En die is er gewoon niet tot 20, 33, 34, 35, zeg het maar. En wij hebben capaciteit over en die willen we graag hier naartoe brengen om onze buren te helpen doorontwikkelen.
0: Ja, er komen dus 60 laadplekken voor elektrische vrachtwagens dus. En de derde rit van de Tour de France zit erop. Een klein uurtje geleden kwamen de eerste renners over de finish. En de eerste was...
3: Pogacar, monsterachtig sterk, niet te kloppen. Hij is 1, 2, 3, 4 maten te groot voor de rest. En gaat hier met een flinke voorsprong als eerste over de streep. 1 Pogacar, 2 Jonas Vingegaard op deze derde etappe.
0: Ja, de Sloveen Pogacar heeft nu ook zijn eerste etappezege van deze Tour de France te pakken. Hij finishte 2 seconden voor Vingegaard. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Er staat wel een stevige westenwind. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag, bij 22 tot 28 graden.

0: featuring Lil Kleine. Even te dronken.
1: Funny.
0: Your city, your sound.
2: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Yeah. Hey, bro, yeah.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
1: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hier mee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
0: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoken, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampje pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapotte terug en in een tempo 20 rug verbrast. Niet best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
1: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
0: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jacques Chirac.
1: Moscamiel, zomaar in Madrid. Ze hebben poeder in de neus als een visagist. Zeker douche voor een potje als het FIFA is. Al die mannen die verdienen niks, ze liegen bitch. Kan van clubs waar ze die stickers plakken op je telly. Ik zet mijn bitches in een witte merrie, shit is heavy. Ik heb een winterbelly, maar hij gaat zomer weg. Al die katten in mijn ossel stuur ik zo weer weg. Want ze kunnen echt niet bij me slapen. Anders willen ze een kleine met een kleine maken. En ik had pijn die dagen, maar waar was jij die dagen? Ik ga niet bijbetalen.

that sound. They live, live. Oh, oh, oh, oh, okay.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen, en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: be on the beat.
1: Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om me

Er wordt raar hoe die me standaard pijn onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Ik moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

0: ga ik inbreken dag en nacht weer de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
1: Een normaal leven, normaal leven,
0: normaal. Normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de bando, ken geen stop broeder. Hoe ik

0: featuring Lil Kleine. Even te dronken.
1: Funny.
0: Your city, your sound.
2: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

kan het raaszakken. Nieuwe omgeving, ik moet aanpassen. Kali met die retje, laat je raakakken. Deze patta van me gaat je niet passen. Libi die is Yusu, ik kan niet lachen. Baddy aan mijn zijde wil me graag rachen. Ben geen pussy, ga de aanpakken. Smel mijn goal, dus samen voel me net een lasser. We zijn niet gekregen, maar eng slaan klapper. Ze voel me broodjes, voel me net een bakker. Ik wil die koppen, voel me net een kapper. Als je money maakt, gaan die chickies plakken. Speel geen held, want je bent niet dapper. Blijven plussen, ik zoek naar die flappen.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis. Maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

turn my headphone down a little bit. Yeah.

deur, ik ben gedoucht, net kapiteetje. Als je lichaam en parfumetjes en touchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat slaan. Zie bar met zusjes, leef met ander soorten drukte.

doe mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoke, het was soms slug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapotte terug en in een tempo 20 rug verbrast. Die best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzagen.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. De verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weten raken en inspireren. Palmen is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren 8e finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.

0: hebben, ga ik inbreken dag en nacht weer. Dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
1: Een normaal leven,
0: normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mijn.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de bende, ik ken geen stop broeder. Hoe ik dit nu spit heb ik een paar gemiste oproepen. Noem een rolie, ik voel me Quasimodo met die klok broeder. Eindstand wil ik kijken.

0: be on the beat.
1: Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om een

Rood raar hoe die me standaard pijn onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

0: featuring Lil Kleine. Even te dronken.
1: Funny.
0: Your city, your sound.
2: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon. In het noorden kans op een bui. En maximaal 28 graden.